0: Jou som Paul Nye, het jou visuele woesbeen die werd die men, kon RTR.
1: Da pinch qua fond, accompagnavas ti mai.